0: Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: Nice. Uncle Reese. If you a believer,

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, your radio leeft weer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
2: Mazel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We hebben een geldige les behandeld, voorgaande les, over de goddelijke drie-eenheid. Geweldig gewoon om gewoon duidelijk voor ogen te zien gewoon wat de taak van ieder is, hè? Dus God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wat voor sommige mensen zo lastig is om te begrijpen. En voor mij was het ook lastig om te begrijpen totdat ik me erin ben gaan verdiepen. Totdat ik ben gaan bekijken, opzoeken en gewoon machtig mooie dingen heb ontdekt. En dus ik ben daar enorm door gezegend. En in deze les, waar we het vandaag over gaan hebben, is een veel besproken onderwerp, zou ik bijna kunnen zeggen, of thema. Bij sommige mensen is dat heel lastig. Voor sommige mensen is het heel beangstigend. Sommige mensen maken zich er ernstig zorgen over. Sommige mensen leven een leven lang in angst, zeg maar. Of dat wel of niet zo is. En nou ja, weet je, voordat ik op zaken vooruit ga lopen, wil ik gewoon gaan openen met gebed. En ik ben heel blij dat je weer luistert. Dat je weer van de partij bent. En ik hoop dat je hier ook enorm door gezegend gaat worden. Het woord van God is geweldig, halleluja. En het geeft ons zoveel inzicht en zoveel openbaringen. Halleluja. Vader God, dank u wel, Heren. Dank u wel. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij zijn in u. En dank u wel, Vader, dat u zo groot bent en zo liefdevol bent en zoveel compassie hebt en zoveel bewogenheid hebt, Vader. Dank u wel dat u zo'n genadevolle God bent, Heren. Die ons niet doet naar onze ongerechtigheden, Vader. Die ons niet afrekent op onze fouten en falen. Maar die ons doet naar het offer van Koning Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, want u bent een alwetend, almachtige, oneindig grote God. En u bent ook onze Vader. Het is gewoon fantastisch. En het is te hoog, te breed, te wijd, te diep. Het is bijna niet te grijpen. Maar u bent fantastisch, Heer. En ik wil u dan ook eren, loven en prijzen voor uw woord. En voor deze studie ook. En voor alle mensen die luisteren. Vader, dat ze gezegend mogen worden, dat ze inzichten mogen krijgen en dat ze uw liefde mogen proeven in alles, Vader. Want u bent liefde, God is liefde, staat er in uw woord. Ik hou zoveel van u, Vader, en ik dank u in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, so, les 2.2. De titel is voor altijd gered. Of ik zou eigenlijk willen zeggen, eens gered, altijd gered, zeg maar. En ik wil gewoon gaan kijken naar die vraag die bij vele gelovigen speelt. Deze vraag speelt bij veel gelovigen. Ben ik eens gered, altijd gered? Of kan ik mijn redding weer verliezen? En het is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk dat mensen dit denken. En ik ga dingen zeggen, maar ik ga ze ook onderbouwen vanuit het woord. Er zijn namelijk heel veel gelovigen die leven in onzekerheid aangaande hun redding. En die leven in angst. hebben niet de geloofzekerheid dat ze voor eens en voor altijd behouden zijn. Ik heb verhalen gehoord van mensen. Mensen hun ouders die doodsbang waren op hun sterfbed. Omdat ze niet zeker wisten of ze wel of niet behouden waren. Weet je, en dat is gewoon verschrikkelijk. Ik vind dat is gewoon verschrikkelijk. Weet je, en het feit dat mensen dat hebben, dat komt voort uit het feit dat er veel is onderwezen. Dat het behouden van onze redding afhankelijk is van onze goede werken. Of dat het is afhankelijk of het van het wel of niet begaan van zonde, bijvoorbeeld. Maar weet je, laatst hoorde ik iets en ik, ja, mijn haren gingen gewoon recht overeind staan. Want het is gewoon geen waarheid. Het is gewoon niet het waarheid, niet waarheid, zeg maar. En er werd gezegd dat als jij geen zielen wint voor koning Jezus, dat je dan je redding kunt verliezen. Ja, sorry, maar dat is gewoon geen waarheid. Dat is gewoon geen waarheid. Ja, en het klopt dat we geroepen zijn om vrucht te dragen. En het klopt dat we geroepen zijn om onszelf te vermenigvuldigen. En het klopt dat we geroepen zijn om het licht te zijn in de wereld en het zout van de aarde. Weet je, en dat als we geen vruchten dragen, ja, weet je, dan wat heb je dan gedaan eigenlijk met hetgene wat God je gegeven heeft in genade? Wat heb je dan eigenlijk gedaan, weet je, met zijn gaven, weet je, met je redding als. Dus ik ben het ermee eens dat we vruchten moeten dragen. Maar het wel of niet dragen van vruchten, daar hangt je redding niet mee samen. Sorry, het hangt er gewoon niet mee samen. Want dat zou betekenen dus dat je het kunt verdienen. En dan is het weer gebaseerd op eigen werken. En de Bijbel zegt dat geen vlees voor hem zal roemen. Dat niemand door werken van de wet of wat voor werken dan ook behouden kan worden of zichzelf kan rechtvaardigen voor God. Is onmogelijk. Dus dat is gewoon niet in waarheid. Sorry, maakt me niet uit wie je bent. Weet je, als jij dit denkt, sorry, het is niet in waarheid. Weet je, het is vreselijk om dat überhaupt te zeggen. Het is een valse doctrine dat het wel of niet behouden zijn samenhangt met jouw prestaties voor God. Het is gewoon een valse doctrine. Het zou betekenen dat wanneer je even niet binnen de lijntjes wandelt, of wanneer je een misstap begaat, je alsnog verloren kunt gaan. En dat betekent dus dat er helemaal geen geloofszekerheid is. En dat is een vreselijke manier van leven en dat is een vreselijke manier van geloven. Maar de vraag is, waar baseren zij die dat prediken op? En waar geloven ze? En waar komt deze overtuiging nu eigenlijk vandaan? En dat is wel belangrijk, omdat ze hebben het ergens vandaan. En ze zijn er heilig van overtuigd dat dat klopt, zeg maar. En dus ik wil even gaan kijken van, joh, wat zegt het woord er dan over? Want het gaat niet om wat ik denk of wat ik ervan vind. Want wat ik denk en wat ik vind is helemaal niet belangrijk. Weet je, maar het gaat erom, wat zegt het woord erover? Nou, ik ga met jullie een aantal bijbelteksten gebruiken die behoorlijk heftig zijn. Zeg maar, en waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben, omdat ze het niet helemaal begrijpen. Dus, maar daarvoor zijn deze lessen, zodat we het uit kunnen leggen. Amen. En we gaan beginnen om te lezen vanuit 1 Korinthe 6 vers 10. En daar staat, dwaal niet, uitroepteken. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wauw, dat is best wel heftig. Paulus spreekt er ook een keertje over in de Galatenbrief, Galaten 5 vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, dat is toch best wel duidelijke taal. Best duidelijke taal, best heftig ook gewoon. Mensen die zulke dingen doen, die beërven het koninkrijk van God niet. Nou, we moeten even gaan kijken naar de grondtekst. Het doen, hier zo, die zulke dingen doen, hè, in het Grieks is dat het woord praso. En praso wil zeggen iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijven praktiseren. Dus als jij iets bewust, herhaaldelijk en als natuurlijke gewoonte constant blijft praktiseren. Met andere woorden, ik doe dit en ik vind het normaal. Ik voel me er niet schuldig over. Ik heb er geen moeite mee. Ik lig er geen seconde wakker van. Het is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Het maakt niet uit. Weet je, ik heb helemaal niet de behoefte om vruchten te dragen. Ik heb helemaal niet de behoefte om geen zonde te begaan. Ik heb helemaal geen behoefte om in de wil van de Vader te wandelen. Het maakt me allemaal niet uit. Ik lig er niet wakker van. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is wie ik ben. You better accept me, want dit is wie ik ben. This is me. Nee, maar lieve mensen, dit kan toch nooit over. Dit is toch dit kan onmogelijk over een wedergeboren geest vervuld kind van God gaan. Dit kan onmogelijk over iemand gaan die Jezus heeft aangenomen als een Heer en Verlosser. Die een ontmoeting heeft gehad met de levende God. Wiens zonden afgewassen zijn. Die een nieuwe schepping geworden is. Die opnieuw geboren is geworden. Die heilig, puur en smetteloos voor God geplaatst wordt. Die zijn natuur totaal veranderd is. En daardoor hij heel veel dingen gewoon van nature niet meer wil. Want hij was van nature een kind des torens. Maar nu is hij van nature een kind van de levende God geworden. Halleluja. En dus die kan nooit over hem gaan. Die twee teksten die we net gelezen hebben, kunnen nooit over een wedergeboren christen gaan. Nooit. Die wordt niet wakker in de ochtend te zeggen van, nou, ik ga vandaag eens even lekker in zonde leven, want daar heb ik gewoon zin in. Ik ben toch onder de genade. Het maakt toch allemaal niet uit. Er is toch geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus hey, go for it. Niemand, geen enkele wederom geboren christen die echt een wedergeboren christen is. Geen enkele wedergeboren christen die gaat willens en wetens, bewust, met volle overgave in zonde leven. Of die wil absoluut geen vruchten dragen voor koning Jezus. Die wil absoluut geen verschil maken voor koning Jezus. Geen enkele wederom geboren christen heeft dat. Sorry, ik word daar echt fel over. Omdat dat gewoon onmogelijk gewoon is. Het is onmogelijk als jij wederom geboren bent. Dan wil je in de wil van de Vader lopen. Dan wil je niet meer zondigen. En dan wil je vruchten dragen. Dat is wat je wil, omdat je van hem houdt en omdat je natuur is veranderd. Je hebt zijn natuur gekregen. Je hebt de natuur van Christus gekregen. Je bent een nieuwe schepping geworden. En God, het is Christus die in jou leeft en hij wil die dingen. Simpel. Nou, dat wil niet zeggen dat je nooit geen fouten maakt. Dat wil niet zeggen dat het misschien moeilijk is om vruchten te dragen. Misschien vind je het doodeng om iets te doen voor koning Jezus of wat dan ook. Weet je, er kan van allerlei redenen zijn en ga zo maar door, zeg maar. Maar je doet het niet, je gaat niet bewust dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Dat is onmogelijk. Het is schriftuurlijk onmogelijk. We gaan even kijken in 1 Johannes 3 vers 9. Want weet je, ik wilde toch eventjes... Ik ga er nog eens een keertje over spreken, denk ik. In een van mijn studies. Of ik heb er waarschijnlijk al over gesproken in de eerste. Zeg maar, dat we dood zijn voor de zonde. 1 Johannes 3 vers 9. 1 Johannes 3 vers 9, daar staat... Even kijken hoor. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Zie je, als jij werkelijk wederom geboren bent, als jij werkelijk een nieuwe schepping bent, kun jij niet zondigen vanuit jouw nieuwe mens. Kun jij niet zondigen vanuit wie jij bent in jouw wederom geboren geest. Is onmogelijk, schriftuurlijk onmogelijk. En jouw nieuwe mens wil niet zondigen, wil niet buiten de wil van God leven, wil niet dingen doen die tegen de wil van God ingaan. Maar je hebt ook nog vlees. En we maken fouten. We gaan op ons bek. En op het moment dat je dat doet, realiseer je meteen, hey, dit is helemaal niet wie ik ben, dat is helemaal niet wat ik wil. Je voelt je de rot over, je geweten klaagt je aan. Waarom? Omdat het niet meer is wie je bent. Het is niet meer van nature. Je doet het niet meer willens en wetens. Het is onmogelijk. Sorry, het is onmogelijk. Dus wat zegt Paulus hier nu echt en in welke context worden deze dingen gesproken waarin hij dit spreekt? In de Korinthebrief, daar spreekt Paulus tegen mensen die onderling enorm veel strijd hebben. Ze klagen elkaar aan, ze slepen elkaar voor de wereldse rechtbank, ze gedragen zich onbehoorlijk, onrechtvaardig. En weet je, en ze doen gewoon, ze gaan met elkaar om op een manier die gewoon niet past bij wie we zijn in Christus. En onrechtvaardigen, dat zijn zij die nog in hun zonde zijn en in de duisternis wandelen zonder Christus, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. Dus zij gedragen zich onbehoorlijk en onrechtvaardig. En Paulus geeft aan, hey, onrechtvaardigen, dat zijn mensen die dus nog in de duisternis zijn en die nog in hun zonde leven, die kunnen niet wandelen in de dingen van God. En zo gedragen jullie je nu. Hij tikt ze op hun vingers. Dat is wat hij hier doet. Dan zegt hij dan ook in de volgende tekst in 1 Korinthe 6 vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Onrechtvaardigen die beërven het koninkrijk van God niet. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet zien. Onrechtvaardigen kunnen Gods koninkrijk niet binnengaan. Onrechtvaardigen. Maar je bent niet onrechtvaardig. Hallo? Ik zeg, je bent niet onrechtvaardig. Dus om in het koninkrijk van God te kunnen komen, moet je rechtvaardig zijn met de rechtvaardiging die uit God is. En als jij zonder Christus bent, kun jij die nooit verkrijgen. Maar jij bent niet zonder Christus, halleluja. Je bent niet zonder Christus. Nou, Paulus gaat verder in vers 11, daar zegt hij in Korinthe 6 vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Wat zijn we wel geweest? Onrechtvaardig, zondaars. Wij zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Halleluja. He, dus hij zegt, jullie waren onrechtvaardig, maar nu zijn jullie schoongewassen door het bloed van koning Jezus. 1 Johannes 1 vers 7. Jullie zijn geheiligd door het bad van de wedergeboorte. Titus 3 vers 5. En jullie zijn gerechtvaardigd door genade uit geloof. Romeinen 3 vers 22 en 23. Wij zijn rechtvaardig door ons geloof. We worden niet rechtvaardig door onze prestaties. We worden niet rechtvaardig door het houden van de wet. We worden niet rechtvaardig door, omdat we vruchten dragen voor koning Jezus. Nee, we worden rechtvaardig omdat Jezus voor ons betaald heeft. Hij heeft het voor ons volbracht en hij heeft in zichzelf één nieuwe mens geschapen en wij worden door geloof in de genade van koning Jezus worden wij gerechtvaardigd voor God, de enige rechtvaardiging die ik nodig heb om te verschijnen voor de koning der koningen en de heren, mijn majesteit, halleluja. Die genade heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Die genade heeft mij gerechtvaardigd. Ik ben nu rechtvaardig. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Ik ben rechtvaardig in Christus Jezus en dat pakt helemaal niets en niemand mij nooit meer af. Nooit meer. Gods genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, jij bent nu een rechtvaardig kind van God. En omdat je rechtvaardig bent, doe je die dingen niet meer die je voorheen deed. Je wandelt niet meer zo, je handelt niet meer zo. Want dat is niet meer wie jij bent. Dat is niet jouw nieuwe natuur in Christus Jezus. Als iemand in Christus Jezus is, hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Ja, dus Paulus waarschuwt ze daarvoor. Wandel niet meer zo, je bent niet meer zo. Je hoeft niet meer zo te wandelen. Ik meen dat in Romeinen 8 vers 12 staat dat wij aan het vlees niet meer verplicht zijn om naar het vlees te leven. Dus we hoeven er niet meer naar te leven. Dus hij tikt ze op de vingers. Hey, doe dat nou niet, man. Die dingen passen niet meer bij jou. Dat hoort bij die onrechtvaardigen. En die onrechtvaardigen die erven het koninkrijk van God niet. Maar jij bent niet onrechtvaardig, je bent rechtvaardig. Gedraag je dan ook zo. Dat is wat hij probeert over te brengen. En in de brief Galaten benadrukt hij in feite exact hetzelfde. Hij wil dat zij begrijpen dat ze elkaar moeten liefhebben als zichzelf. Hij wil dat ze dat gaan zien. Weet je, dus geen misgun, geen jaloezie, geen haat, geen nijd en geen bittere afgunst en dergelijke zaken. Ik ga even snel met je naar Efeze. Sorry, ik wil niet prediken. Ik ben les aan het geven, ik besef het me. Maar in Efeze, maar dit is zo ongelooflijk mooi. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest zoals u geroepen bent tot één hoop van je roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door u allen en in u allen is. Weet je, laten we die band van de vrede bewaren. Stoppen mee om elkaar te behandelen zoals jullie elkaar behandelen. Stoppen met elkaar om te gaan zoals jullie met elkaar omgaan. We zijn één lichaam. Wandel de roeping waarmee je geroepen bent waardig uit. Dat is wat Paulus zegt.

normaal dat je dat doet. Want dat is als je echt bekeerd bent en opnieuw geboren bent, dan wil je dat ook. Dat wil je dat ook. Dat is geen moeten, dat is gewoon willen. Mensen die leven zonder God, zonder de rechtvaardiging die in Christus is, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Wandel daarom naar de geest en je zult de werken van het vlees niet meer volbrengen. Galaten 5 vers 16. Er wordt niet gezegd dat wanneer jij die dingen doet als kind van God, je alsnog verloren gaat. Dat wordt hier niet gezegd. Het spreekt over mensen die zonder God op deze wijze leven. Die zonder God op deze wijze leven. Zij kunnen het koninkrijk van God niet beërven, omdat hun ongerechtigheid hun hiervan weerhoudt. Je kunt niet op basis van je eigen werken, prestaties en weet ik wat allemaal, rechtvaardig voor God verschijnen. Omdat je naast al die dingen ook nog al je andere onzin en troep hebt van je ellendige, zondige staat. Maar wanneer je eenmaal gerechtvaardigd bent in Christus Jezus, ja, dan hoef je niet meer te wandelen overeenkomstig de dingen van deze wereld, van de geest van de ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. We hoeven niet meer overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht te wandelen. We kunnen nu gewoon wandelen overeenkomstig wie we nu zijn in Christus Jezus. Dat was een mond vol, maar je hebt hem alsnog kunnen volgen, hoop ik. Kijk, lieve mensen, veel voor gelovigen die in de werken van het vlees bewegen, omdat ze gewoon nog fouten maken, kunnen deze tekst van het niet beërven van het koninkrijk van God interpreteren als dat zij niet de zegen van het koninkrijk ervaren in hun leven op het moment dat zij in de benoemde werken van het vlees bewegen. Snap je dat? Dus je kunt, wanneer je in de werken van het vlees beweegt, denken dat kun jij niet de zegen ervaren die jij wel zou ervaren wanneer je wel wandelt in de geest. Wanneer je wel wandelt in de dingen van het koninkrijk van God. Weet je, maar je moet niet denken dat jij dan niet het koninkrijk van God beërft omdat jij nog fouten maakt of wat dan ook. Want dat is gewoon geen waarheid. Wij zijn nu rechtvaardig voor God en rechtvaardig betekent onschuldig. Jij bent onschuldig voor God. Ik ben onschuldig voor God. Dikaio. Dat is wat onschuldig betekent. Dikaio betekent rechtvaardig. Ja, dus we waren kataklima te veroordelen. Er was verdoemenis. Vanwege onze zonde natuur. Vanwege de zonde die we hadden begaan in ons leven. Vanwege onze gevallen natuur. En omdat we klima hadden gedaan, misdaad hadden gedaan, we hadden gezondigd, was de kataklima. Dat is de straf die volgt op klima. Maar in Christus Jezus zijn wij nu gerechtvaardigd en geheiligd door zijn bloed. En daarom zijn wij nu rechtvaardig verklaard. Onschuldig verklaard. Dikaio verklaard. Dus jij staat voor eens en voor altijd onschuldig voor het aangezicht van God. Als had je nog nooit gezondigd. Jezus bracht namelijk eeuwige verlossing voor ons tot stand. Niet tijdelijke verlossing. Niet voorwaardelijke verlossing. Nee, eeuwige verlossing. En dat kunnen we lezen in Hebreeën 9 vers 12. Dus daar gaan we ook even naartoe. Hebreeën 9 vers 12. In Hebreeën 9 vers 12 staat. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Een eeuwige verlossing. Niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing. En Gods gave en Gods roeping zijn onberouwelijk. Romeinen 11, 29. Als hij jou geroepen heeft, dan is dat eens en voor altijd. Zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk, lieve mensen. Hij heeft er geen spijt van. Het is niet zo dat God jou vandaag een nieuwe schepping maakt, je zonde natuur bij je wegneemt en dan zodra jij dan weer de fout ingaat, dat hij dan zegt van hey, geef die smetteloze natuur maar weer terug en hier heb jij je oude zonde natuur weer terug. Nee, zijn gaven en zijn roeping zijn onberouwelijk. Net zo goed als dat jij niets kan doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, zo kan jij ook niets doen om de rechtvaardigheid die jij hebt ontvangen door geloof uit genade weer te verliezen. Het is schriftuurlijk onmogelijk, lieve broeder of zuster. Jij was een zondaar met een zonde natuur en daardoor leefde jij in zonde. En er was niets wat jij kon doen om van die zonde natuur af te komen. En net zo goed kun jij nu als wedergeboren rechtvaardige nieuwe schepping ook niets meer doen om ook nog van die nieuwe zondevrije natuur af te komen. Dat is de andere kant van de medaille. Gods gaven zijn onberouwelijk en hij kan gewoon niet liegen. Nou, je mag geloven wat je wil geloven, maar ik geloof dit. En ik heb gewoon mijn geloofzekerheid. Ik ben gewoon behouden. No matter what. Ja, ik geef. Mijn hele leven heb ik op het altaar gelegd. En ik ga 100% voor Koning Jezus vol gas. Weet je, maar dat heeft niets te maken met mijn behouden. Ik ben al behouden, al zou ik de hele dag op de bank gaan liggen Netflixen. Dan ben ik nog.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down!
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ja, en dat is wel leuk. Als je kinderen hebt, dan is het heel makkelijk om met je kinderen. Die hebben natuurlijk met regelmaat hebben die oneenigheid. Dat hoort gewoon bij het opgroeien. Die moeten leren grenzen aan te geven. Die moeten nog zoveel leren. Maar je kinderen kun je leren om ruzie te maken. Dus je kunt ze leren, hoe los je dat op? En ik moest eraan denken toen Gert-Jan het net benoemde, dat het dan ook zo handig is als je aan een huwelijk begint, of op een bepaald moment als je in een huwelijk bent, dat je gewoon met elkaar bespreekt, hoe maken wij nou ruzie? En dan heb je vast wel eens gehoord van dat één is meer de neushoorn en één is meer de egel. De neushoorn die loopt als een dolle stier, zeg maar. Die gaat er flink op af. En de egel, dat is de persoon die in een conflict zijn stekels uitzet en zich terugtrekt. En vaak heb je wel in een huwelijk één van de één van de ander. En dat is gewoon alleen fijn als je weet hoe je het doet. En als je dat gewoon bespreekt. Tijdens de voorbereiding van deze serie. Wij hebben een tijdje een date night gehad. En zo ontzettend waardevol. Hij is er een klein beetje uitgeslopen. Vanwege dat we ook best wel veel dingen samen doen. En daarmee kom ik ook meteen op mijn volgende onderwerp. En dat is have fun. Heb plezier. Heb plezier in je huwelijk. Mijn eerste gedeelte was een beetje serieus. Dus dat was meer de basis eventjes. Van wat is het doel van het huwelijk? Het eerste punt, zoek God. Het tweede punt, fight fair. Vecht eerlijk. En nu het derde punt, heb plezier. Maar zo'n date night,

onenigheden ook veel eerder opgelost zijn. Omdat als je samen bidt, ga je ook niet keierg ruzie maken met elkaar. Nee, dat gaat niet. Dan is de Heilige Geest, die is gewoon in jou. En die gaat jou gewoon helpen om aan te voelen van, oké, maar hij zit gewoon helemaal niet lekker in zijn vel. Of er is gewoon iets anders aan de hand. Dus dan kan je die punten waarop jij anders hoog in je emotie ging, kun je gewoon naar beneden houden en kun je gewoon heel rustig reageren. En je zal merken, naarmate je die gewoonte dus inbouwt om samen te bidden, samen God te zoeken, worden de ruzies of de oneenigheden, die worden veel makkelijker. Die lossen veel eerder op. En je kan zal voor zijn. Want doordat je samen een momentje hebt, doordat je gewoon één keer per week of misschien één keer per twee weken, of hoe je het ook afspreekt, moment samen hebt, heb je eigenlijk een voortgaande intimiteit met elkaar. Dus je weet wat er speelt. Je weet waar iemand mee bezig is. En dan voorzie je ook in de bepaalde behoeften. Gert-Jan noemde ze al, de talen van de liefde. En bij heffen is het echt wel nodig dat je gewoon weet van die talen. Het concept is heel simpel. Je gaat ervan uit dat ieder mens een emotionele tank heeft. En die emotionele tank, als die gevuld is, dan functioneer je op je best. Je voelt je geliefd, je voelt je zeker van jezelf, je voelt je waardevol en je bent vol vertrouwen. En als die leeg is, dan ben je gewoon eerder geprikkeld. Je bent sneller geïrriteerd, je lontje is wat korter. En het is fijn om het te weten van jezelf. Dan ga ik eigenlijk al een stapje naar voren. Dus de basis is die emotionele tank. Dan zijn er 5 talen. En die 5 talen, van die talen wordt eigenlijk gedacht dat ieder mens 1 of 2 of 3 talen heeft waarin die het best ervaart dat er van hem gehouden wordt. Dus als die taal bij jou gesproken wordt, dan voel jij, hey, ik word lief gehad. Iemand heeft mij lief, ik voel liefde. En die 5 talen die zijn positieve woorden, aanraking, dienstbaarheid of dat er iets voor je gedaan wordt, lichamelijke aanraking, even spieken of ik ze allemaal heb, en cadeaus. Hulpvaardigheid is het andere woord ervoor. En op internet is er een site waarop je heel makkelijk kunt zien, kan je invullen voor jezelf en dan kun je erachter komen welke taal waarop jij het beste scoort en waarop jij dus het meest liefde ontvangt. En het is leuk als je dat met z'n tweeën doet, dat je partner het ook doet. En het is inderdaad zo, het verandert ook wel eens, bij kinderen in ieder geval. En bij volwassenen kan het ook veranderen. Maar als je het weet van elkaar, is het heel makkelijk om dan op die taal, om die taal dan te gaan spreken. En denk eens aan de tijd dat je nog met elkaar daten. Wat deed je toen allemaal voor leuke dingen? Ik ging even terugdenken toen wij daten. En het eerste dingetje wat wij deden was heel erg leuk. Ik werd uitgenodigd om mee te gaan in een vrachtwagen. Want Gert-Jan die moest een trailer of een oplegger, denk ik, moest hij wegbrengen naar Duitsland. Dus ik mocht mee in de vrachtwagen, zelfs nog een stukje gereden. Zoiets. Nou, nu is het lang geleden dat we dat herhaald hebben. We hebben nooit meer herhaald. Maar we gingen bijvoorbeeld ook naar het strand of we gingen ergens een wandeling maken. Naar de film, samen uit eten, zulke soort leuke dingen. Of iets heel anders. Maar plezier is een vereiste. Prediker 9 vers 9. En dan het eerste gedeelte, daar staat: geniet van het leven samen met de vrouw van wie je houdt. En dan een oproep aan alle vrouwen. Zorg dat je man het leuk vindt om thuis te komen. En wees niet te druk. Ik heb zelf nog wel eens de neiging om 's avonds juist allerlei dingen te gaan doen. Mijn man vindt dat niet zo. Die vindt het dan juist leuk om even op de bank te zitten en even gewoon gezellige tijd te hebben. En mannen, wees bewust bezig om plezier na te jagen. Je vrouw is een beloning van God. En het is ontzettend leuk om samen plezier te maken. Die 5 talen,

0: Kijk even naar de tijd. Nou, positieve woorden. Dat zijn woorden van waardering. Zeg ik hou van jou. Ik las ook ergens en ik denk dat als ik naar mezelf kijk, is het ook zo. Vrouwen die vinden het fijn als er elke dag tegen hen gezegd wordt, ik hou van jou. Ik hou van jou en dan is het mooi als er nog iets achteraan komt. Ik hou van jou omdat jij zo goed voor de kinderen zorgt. Of ik hou van jou, omdat je er gewoon altijd zo mooi uitziet.
1: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
0: Ik hou van jou, van een man. En een man vindt het fijn als hij weet dat zijn vrouw in hem gelooft. En dat is dan weer eentje voor ons vrouwen. We kunnen tegen onze man zeggen, ik hou van jou, omdat je dit of dat. En fijn dat je dit hebt gedaan. Fijn dat je dat doet voor ons. Dat je dat doet voor het gezin. Ik geloof in jou. Bedankt dat je dat doet. Lichamelijke aanraking. Dat is, als je partner die taal spreekt, dan zul je misschien denken, dan is seks heel belangrijk. Of dat er misschien meer lichamelijk van jou gevraagd wordt dan dat je prettig vindt. Maar deze taal gaat helemaal niet alleen over seksuele aanraking. Dat zijn allerlei andere manieren van aanraking, van fysiek contact. Kussen is er eentje van. Dat is natuurlijk, als je dat beide fijn vindt, dan kun je dat gewoon blijven doen. Onze kinderen die zijn nu in de leeftijd, de jongste dan. Ze hebben dat een tijdje best wel raar gevonden als je dat nog deed. En een andere dochter die komt er altijd tussen als wij samen kroelen of iets anders doen. Dus die wringt zich er dan tussen, maar die is nu bijna even lang. Dus dat is dan altijd wel een hele grappige situatie. Maar ook hand vasthouden, knuffelen, dicht naast elkaar zitten. En het leuke is ook, soms het ingewikkelde. Soms is de taal die jouw partner heeft niet de taal die jij het makkelijkste spreekt. Maar je kunt ze allemaal leren. En dan kun je ook, ik noemde nu een aantal, maar je kunt gewoon ook op internet zoeken. En er is een boek van Gary Chapman. Daar staan ze allemaal in. Ga dan gewoon de taal van je partner leren. En strek je er toe uit om dat ook te gaan doen. Maar bij lichamelijke aanraking is er dus werk bewust aan fysiek contact. Nou, cadeaus. Die liefdestaal draait om tastbare bewijzen van liefde. En dan kun je denken aan, bijvoorbeeld je rijdt langs de bakker en je denkt, ik ga gewoon even iets kleins, iets leuks meenemen voor haar of voor hem. Of een gezond ontbijtje. Of een leuk potje pindakaas. Of een maaltijdsalade. Gewoon kleine dingetjes. Dus eigenlijk bekijk het leven door de lens van cadeaus. Hoeft niet groot, kan gewoon klein. Geef geschenken als je partner in een dip zit. Vergeet de souvenirs niet. Mis geen gelegenheid. Zorg dat je de verjaardagen, dat die uitgebreid viert. Ik heb één dochter en die heeft deze taal. En ze op een bepaalde verjaardag zei ze, ze had alleen maar zeepjes gekregen. En ze zei, nu is het.
1: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God.
0: Je bent in een huwelijk en ja, die ander heeft die taal gewoon niet. Dan kan het zijn dat je een klein beetje niet vervuld raakt, omdat die behoefte gewoon niet voorzien wordt. Dus ga gewoon uitzoeken wat de talen zijn en speel erop in en speel die taal. Ga die taal spelen. Hulpvaardigheid, nou, dat is mijn taal. Dus als mijn man dat aanrecht helemaal netjes opraamt, dan denk ik, yes, echt geweldig. Dus ja, dan heeft hij ook een leuke avond. Of een leuke dag. hulpvaardigheid, dan is het iets doen voor de ander. En dat hoeft ook niet groot te zijn. En kijk of het in je eigen schema past. En kijk of het in je agenda uitkomt. En besteed aandacht aan de kleine dingen. Dat was een leuke. Vandaag merkte ik dat het bed opmaken, daar heb ik dan zo bepaalde ideeën bij hoe dat moet. En nu merk ik dat het precies zo gebeurt. Ik denk, ja, echt top. Want anders heb je, als je die taal hebt, dan heb je een beetje het idee van, nou, echt leuk dat je het gedaan hebt. maar het is nog niet helemaal goed. En ja, als het dan toch zo helemaal gedaan wordt, dan voelt het extra fijn dat je denkt, wow, hij heeft er echt aandacht aan besteed. En dan is tijd en aandacht nog een taal. Actief luisteren, geen advies geven. Niet afgeleid raken, dus echt tijd nemen. Iemand in de ogen kijken. Leuke dingen plannen. Blijf in het moment. Die partner die taal spreekt, die weet ook dat tijd niet oneindig is. En dat het beperkte tijd is. Dus de tijd die je dan geeft, die wordt als heel waardevol ervaren. En wat er gebeurt als je de talen spreekt, je hebt echt contact.

0: Wij zijn samen een business gestart 5 jaar geleden. Dat is ook echt aan te bevelen hoor. In het begin dacht ik echt vreselijk. Maar ik was natuurlijk gewend om een groot bedrijf te leiden. En toen gingen we ineens eigenlijk een heel klein bedrijf samen doen. En toen nog niet zoveel medewerkers. Mijn vader was toen medewerker, maar was heel klein. Maar het is wel ontzettend leuk om die dingen te vinden en samen te doen. We lopen ook samen hard. Nou loopt zij iets minder hard dan ik, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Helene kon toen ze begon met hardlopen misschien 200, 300 meter lopen. En nu 10 kilometer. En dat doen we dan ook samen. Zondagochtend, heerlijk. Samen een stuk hardlopen. Het is zo mooi, een huwelijk. En het is zo leuk. Maar je moet het is... In 2016, toen ik stopte met dat werk, met al die drukte, en dat je tijd investeert, en het gaat over die tijd. Die tijd die je investeert, die komt zo dubbel en dwars terug. Dus dat is zo mooi om te doen. Op het moment dat je meer tijd investeert in je partner, en meer aan die relatie bouwt, hoe mooier het is, hoe mooier het wordt, en hoe enthousiast ik vandaag nog steeds ben over Helene. En als ik het net hoorde, hoe enthousiast zij ook nog steeds is over mij. En dat is super gaaf. Dat heb je ook nodig. Want nu kom ik eigenlijk nog bij een onderwerp. Waar ik een paar teksten bij gevonden heb. En waar ik zelf ook echt door aangeraakt ben. Door die teksten ook. En door de duidelijkheid van Gods woord. Ik geloof namelijk ook heel sterk in je woorden die je spreekt. De teksten in de Bijbel die er staan. Op een gegeven moment, het is jaren geleden, toen zeiden mevrouw en ik, toen zaten we zo te praten, we hadden ook veel onderwijs gehad. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, we zitten tegen elkaar te praten, maar volgens mij kunnen we gewoon beter alleen nog maar in Bijbelteksten met elkaar praten. Want het woord van God is zo krachtig. En laten we zo dicht mogelijk bij het woord blijven. En het woord van God is zo krachtig. En als ik dan een aantal teksten las over het rein blijven en het rein zijn in je huwelijk, toen was ik echt wel onder de indruk. Ik wil die lezen. En ik heb hier een iets andere vertaling. Een eenvoudigere vertaling in gewoon Nederlands. Hebreeën 13 vers 4. Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen. Wow. Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Als je getrouwd bent, het huwelijk is iets heel kostbaars. En God vindt dit ook erg belangrijk. Dat we hier goed mee omgaan en de goede dingen doen. En blijf trouw aan je eigen man of blijf trouw aan je eigen vrouw. Eer het verbond. Ooit heb je je woord gegeven. Eer dat verbond. Reinheid is dus echt ook heel belangrijk in je huwelijk. Onderzoek wijst gewoon uit, en Helene zei het al, 50% gaat van de huwelijken gaat stuk. En vaak is er dan ook overspel is het probleem. Er zijn vandaag de dag super veel verleidingen. En het wordt zo gewoon gezien, die verleidingen. Alleen al als je op internet kijkt of op TikTok of op whatever voor social media je aanklikt, overal komen beelden langs. Maar ook in mijn positie, nu ik veel reis in Oost-Europa, Afrika, met zakenpartners, het is allemaal zo gewoon. Maar het is niet gewoon. En het is gevaarlijk. En het is dichtbij vandaag. Omdat het allemaal door internet zo dichtbij komt. Verleidingen beginnen binnenin je. Of van buitenaf. Maar ergens is een moment dat het binnenkomt. En dat is met alles wat God in je spreekt. Heb je woord van God in je? Of heb je de wereldse wijsheid in je? En waar voed je jezelf mee? Heb je de waarheid in je hart? Die eigenlijk geen plaats geeft voor verleidingen en voor andere dingen. Dus het is heel belangrijk om je hart ook rein te houden. En rein betekent weg te blijven van al die dingen die negatieve impact hebben op je reinheid. Efeze 5, vers 3 tot 5, wil ik ook even lezen. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals het past bij de mensen die bij God horen. Stop met vuile paraatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mijn dochter is 15. En ik sta er versteld van waar op school, ze zit op het gymnasium, waar zij mee in aanraking komt. En dan zegt ze tegen mij, ja pa, jij bent nog zo groen. Jij weet helemaal niet wat er allemaal gebeurt, zegt ze dan. Maar ik schrik daarvan, want wat ik hoor, wat er allemaal al gebeurt. En als het gaat over drugs en alcohol, de grenzen liggen zo laag. Maar ook op het gebied van seksualiteit. Dat ze zegt, oh ja, er lopen meiden op de gang en die zijn lesbisch en bla bla bla. Het is allemaal zo, ja, eigenlijk verloedering wat er plaatsvindt. En het wordt ook openlijk besproken. En als je dan, en ik zei vanavond tegen haar ook van, die lat leggen we hoog, Sophie. Dus Sophie, mijn dochter, onze dochter. En ja, wij hebben gewoon aangegeven dat wij willen dat niet, dat soort dingen. En we willen haar ook mee bekendmaken dat het woord van God anders spreekt. Het waarheid van het woord van God is zo duidelijk. En deze tekst is eigenlijk zo helder als het gaat over zulke soort dingen. En als er grappen en moppen en onreinheid wordt gesproken, dat je daarvan wegblijft. En dat is echt een bewuste keuze. De verleidingen zijn groot en ik... Zowel voor vrouwen als voor mannen, om daar ook rein in te blijven. Ik vergelijk het wel eens met vergif. Ik heb een tijd kleurstof verkocht, natuurlijke kleurstof. En als je die kleurstof in een vloeistof, een druppel deed in een bak met water, dan kleurde die hele bak, die kleurde blauw of rood. Het was een hele sterke kleurstof. En het is eigenlijk met die onreinheid ook zo. Als er maar iets in je leven komt, patsch. Het kleurt eigenlijk, het verkleurt eigenlijk het hele gebied in je leven. Het is eigenlijk als een soort gif in je leven.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus het is zo belangrijk om daarin je reinheid te bewaren en daar goede keuzes in te maken. En dat is een grote uitdaging voor wij als mensen. Ik vind het leuk om wel eens een oorlogsfilm te kijken of iets met vanuit de geschiedenis of zo. En je ziet dat daar vaak dat je eigenlijk het niet meer kan zien. dat je het eigenlijk niet meer kan kijken. Omdat er zoveel dingen in gebeuren die zo wereld zijn. En waardoor je eigenlijk toch weer impact hebt in je leven van dingen die niet normaal zijn dat die gebeuren. Om dat te voorkomen is eerlijkheid heel belangrijk. Transparantie heel belangrijk. In voorbereiding hierop las ik van een voorganger. Die zegt, ja, ik laat gewoon elke week mijn historie op mijn internet checken door een medewerker. Zodat het goed en correct en zuiver is. Dat zijn heftige maatregelen die je neemt voor jezelf. Transparantie, eerlijkheid daarover. Maar ook vergeving en bekering als je daarin fout gaat. En dealen met onze fouten. En anders, als er al een fout gemaakt wordt op dat gebied. Als je erin blijft en je bekeert je er niet van. En je vergeeft je wordt niet vergeven daarin. Dan word je dieper en dieper weggetrokken in zoiets. Stel je de vraag, is het het je waard? Is het het je waard? Is het mij waard om dat te bekijken of dat te doen? Of dat te, als ik naar Helene kijk, is het dat mij waard? Het antwoord is nee. En wij in Korinthe staat, er is geen verleiding zo groot dat we hem niet kunnen weerstaan. We worden niet boven onze macht verleid op dat gebied. Hoe ik er persoonlijk mee omga, en dat is nou zo'n ding, op de business school vind ik makkelijker om over zakelijke dingen te praten. Dit is natuurlijk super persoonlijk. Dus ik vind dat best wel moeilijk. Maar ik heb erover nagedacht, ik denk, hoe ga ik daar dan mee om? En in hoeverre kan ik dat delen? En wat ik heel belangrijk vind, en dat is eigenlijk in heel mijn leven zo, is altijd het positieve erin brengen. En het mooie erin brengen. En waar ik heel bewust mee om ben gegaan, is eigenlijk van die reinheid en die mooiheid van seksualiteit in het huwelijk. Want hoe mooi is dat? En hoe mooi kan je dat, als je samen bent, met wederzijds toestemming en de exclusiviteit die het heeft, kan je in je huwelijk prachtig die seksualiteit hebben met elkaar. En dan is die behoefte van buiten ook weg. Het is namelijk binnen het huwelijk. En die reinheid en die seksuele vreugde die erin bestaat is zo exclusief en zo mooi dat het je ook weghoudt van al die andere verleidingen. En dat moet op elkaar gericht zijn en dan moet je de juiste dingen doen. Ik dacht, ja, schitterend om mooie muziek te hebben in de slaapkamer en zo. Dus dat was niet helemaal correct. Dus je moet daar ook naar zoeken. Maar er is genoeg te doen. Ik ben vaak naar Amerika geweest en dan kwam ik met een hele koffer terug met al mijn kleding. En dan kocht ik niet, maar dan kocht ik van alles. Voor mijn kinderen, maar ook voor Helene. Ook spulletjes, mooie spulletjes. Mooi jurk of een ding. Of bezig zijn met de ander. En aandacht aan de ander. Ook op het gebied als het gaat over er goed uitzien. Het is gericht op liefde. Dit onderwerp is God in zijn woord echt super serieus. Ik heb een paar teksten gelezen en in Spreuken staan meer teksten waarin we echt gewezen worden, en dat is best wel heel serieus, op de reinheid van je leven in het huwelijk. Gods woord in je hart houden is een goede bescherming daarvoor. De kracht van Christus in je. Blijf rein. We zijn zijn kinderen. Wij lijken op Jezus. Jezus is heilig. En wij zijn ook heilig. En laten we heilig blijven.

0: Ja, en bij Heffun, om daar nog een heel klein beetje op in te haken, naast de reinheid, lichamelijk de liefde bedrijven, is een van de prachtigste dingen die God heeft gemaakt. En die heel veel plezier kunnen geven. En die jou heel veel plezier kunnen geven in het huwelijk. Wat exclusief voor het huwelijk is. God heeft het zelf bedacht. En daar word ik dan heel enthousiast van. Denk van, hoe prachtig heeft God iets gemaakt wat zo intiem is. En wat zo iets moois is. En dat heeft hij echt speciaal bedoeld voor jou. Voor jullie twee. En dat is een cadeau. Dat is een geschenk van hem. En Gert-Jan noemde het al. Je merkt onder de jeugd dat er best wel al heel veel gedaan wordt. God heeft het huwelijk bedoeld als een context om seksualiteit in plaats te laten vinden. Als een bescherming. En als ik hoor inderdaad hoe het onder jongeren al besproken wordt, gedaan wordt, dan gaat dat mooie eraf. Maar hoe kostbaar als wij, als kinderen van God, die heiligheid die God bedoeld heeft, toepassen en die reinheid toepassen en de wereld laten zien, het is zo. God heeft het zo bedoeld. Het is bedoeld voor jou om ervan te genieten. Het is ook geweldig, omdat het ook werkt als een lijm in je huwelijk. Mannen hebben er meer behoefte aan, meestal dan vrouwen. Maar voor een man, en dat voelt het, dat heb ik ergens gelezen. Ik heb het nog niet met Gert-Jan besproken, maar ik denk wel dat het zo is. Voor vrouwen is het, als je emotioneel of als je emotioneel wat langer afstand houdt, dat voelt echt vreselijk. En voor een man is dat hetzelfde als het seksueel te lang duurt. En dan is het voor ons ook makkelijker te begrijpen hoe dat voelt. Niet fijn. Dus dan is het nodig dat je je daar allebei voor openstelt om met elkaar de liefde te bedrijven. Gewoon met regelmaat, om seksualiteit te hebben. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. En wees creatief. Gert-Jan die zei het al. Voor ons vrouwen, mooie lingerie. Hoe mooi kan het zijn? Mannen die houden ervan om dingen te zien. Nou, laten we daarop inspelen. En mannen kunnen misschien iets meer doen aan de toenadering. Dan hebben we allebei iets te geven. En bespreek het gewoon met elkaar. Wat je fijn vindt. Een Bijbelse richtlijn is daarin, doe aan de ander wat je ook wilt dat aan jou gedaan wordt. Er zijn nog een aantal teksten dat je geen seks moet hebben met beesten, met andere mannen. Mannen niet met mannen, vrouwen niet met vrouwen. Dat zijn hele duidelijke richtlijnen. Nou, dat is wel duidelijk. En voor de rest is het, bespreek wat prettig is en wat fijn is. En het is ook weer het vernieuwen van het verbond. Want God heeft ons één gemaakt. Dat was wat hij zei toen hij Adam en Eva gemaakt had, toen hij ze samengebracht had. Is het je opgevallen dat Adam had helemaal geen vader? Maar God zegt wel, een man zal zijn vader verlaten en een vrouw zal zijn vader en moeder verlaten. Adam had geen vader. Maar het was een instelling ook voor ons. En die eenheid die God bedoelt en die God gaf aan de mens, die komt zo mooi tot uiting als je één wordt in de liefde. Soms is het met kleine kinderen of met kinderen in huis, een praktisch dingetje. Kan het wel eens zo zijn dat je als vrouw best wel een beetje moe bent, of dat je denkt van, ik heb de hele dag met die kinderen gelopen en ik voel me niet echt vrouw. Daar zijn ook wel manieren voor. Even tijd voor jezelf, even in bad, even iets doen, zodat je weer opgeladen bent en weer klaar bent om dan samen te komen. Maak er een prioriteit van. Plan het in desnoods. maar doe het. Dan hebben we er nog eentje. Geef niet op. We hebben veel, er zijn behoorlijk wat dingen langsgekomen. Bouwstenen om je huwelijk vorm te geven. Tot een, ja, wat wil je eigenlijk? Wat wil je? Wat verwacht je? Succesvol is zo'n woord wat veel gebruikt wordt. Ik zat erover na te denken. Levengevend, dat is ook wat je wil. Plezierig. Wij hebben als gezin het principe omarmd. Een gezin zorgt voor plezier. In het huwelijk precies hetzelfde. Een plek of een huwelijk is ook waarbij de beide partners tot hun doel komen. En groeien in liefde en intimiteit met elkaar en met God. En wij hebben besloten dat ons huwelijk zo goed is als dat wij besluiten dat het is. En dat kun jij ook doen. Wij hebben besloten om God te zoeken, eerlijk te vechten, plezier te hebben en puur te blijven. En we hebben ook besloten om niet op te geven. En dat is wel een hele belangrijke. Zeker in deze tijd, waarin je hoort van, ik heb geen liefde meer, of ik voel niks meer, of dit of dat. Dat is sowieso niet aan de orde. Maar dat hoorde ik ook eens iemand zeggen. Zorg dat de achterdeur dicht is. Er is geen weg uit. Ten opzichte van God heb je een verbond gesloten. En een verbond is een. Dat is geen contract. Dat is gebaseerd op wederzijds commitment. Een contract, las ik, dat is gebaseerd op wederzijds wantrouwen. Het is gebaseerd om jouw verantwoordelijkheid te begrenzen en mijn rechten te vergroten. En het zegt eigenlijk, ik stap hierin, voor zover als jij je geeft. En die ander zegt dat precies hetzelfde. Maar een huwelijk is een verbond. En dat is een permanente relatie. En God is ook een God van permanente relaties. Hij maakt voortdurend relaties met mensen. En als wij een verbond maken met God, dan is het nodig dat we het houden. Het maakt niet uit hoe. Je gaat met elkaar verder. En is de liefde op? Dan gooi je die tank weer vol. Dan ga je weer plezier maken. Dan ga je die talen weer spreken. En misschien. Ik noemde net dat wij de keuze hebben gemaakt om. Het huwelijk zo goed te laten zijn als dat wij willen dat we het laten zijn. En misschien ben jij de enige. Misschien ben je de enige die keuze maakt. Maar jij kunt die keuze maken. Misschien is je partner nog niet mee. Maar jij kunt wel de keuze maken om je huwelijk zo te laten zijn zoals jij wilt dat het is. Jij besluit wat voor huwelijk je zult hebben. En misschien zit je hier of luister je en denk je, hoe kan ik dit ooit voor elkaar krijgen? Misschien ben je verraden in je huwelijk. Is er sprake geweest van overspel? En de Bijbel zegt dat overspel, dat is grond voor scheiding. En misschien ben je wel gebleven. En dan wij willen je eraan herinneren dat er een waarheid is die heel krachtig is. Namelijk vergeving. Ontrouw is grond voor scheiding, maar ook voor vergeving. En om een huwelijk te hebben dat zoals God het wil, dan kan ik je verzekeren dat je heel veel gaat vergeven. Maar ik kan een besluit nemen om niet op te geven. Ik kan mezelf vernederen onder God, hem dagelijks zoeken en hem geloven voor een wonder. En ook jij kunt besluiten om niet op te geven. Je bent in een verbond en je bent in een verbond met God en niet alleen met je partner. En als je een belofte gemaakt hebt van God, kun je daarbij blijven en kun je van God een wonder verwachten. Het huwelijk, dat betekent doorgaan, niet opgeven. En heb je dan door dat God jou aan het oprekken is? Ik heb wel periodes gehad dat ik dacht van, man, hoe ver moet ik nog gaan? En wat moet ik allemaal nog geven en kan ik het wel? Maar ja, dat kan. Met God is alles mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Hij vergroot jouw capaciteit om lief te hebben. Hij vergroot je capaciteit om te vergeven. om standvastig te zijn, om gedisciplineerd te zijn en om zelfbeheerst te zijn. En het betekent, het niet opgeven betekent dat je vertrouwt op Gods mogelijkheid om het onmogelijke te doen. Natuurlijk betekent het ook dat het niet zo is dat je je partner toestemming geeft om jou te mishandelen en te behandelen op een manier die niet hoort. Als niet opgeven betekent dat je eerst afstand moet houden, uit elkaar moet gaan om misschien door counseling heen te gaan of om aan je huwelijk te werken, dan is dat eerst nodig. En als je een huwelijk hebt gehad wat geëindigd is in een scheiding, dan kan vandaag een nieuwe dag voor jou zijn. Als je in Christus bent, veroordeelt hij jou niet. Niet voor je verleden. Jij kunt je verleden loslaten, genade omhelzen, jouw verantwoordelijkheid accepteren in het beëindigen van die relatie en de genade accepteren en de vergeving die God jou wil geven. En daar begint jouw weg naar heling en genezing. En misschien kijk je terug en denk je, wat heb ik veel fouten gemaakt? En als ik terugkijk, dan denk ik ook, ik had echt sommige dingen wel beter kunnen doen. Maar we kunnen het verleden niet overdoen. En ook niet veranderen. Wel kan ik vanaf deze dag besluiten, en kunnen jullie vanaf deze dag besluiten om God te zoeken. Jezus te volgen en God te geloven voor de toekomst. Als het nodig is, vergeving te vragen en stoppen met zondigen. God is onze bron. En liefde is niet iets dat God doet. God is liefde. Johannes 4, vers 8. En in 1 Johannes 4, daar staat, ga ik even opzoeken. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. En als jij start met doorgaan, met het uitstorten van liefde, vergeving, genade, respect en plezier in je huwelijk, en als je niet opgeeft, dan zul je uiteindelijk oogsten wat je zaait. Misschien heeft het even tijd nodig om datgene wat gezaaid is, om dat te overgroeien. Maar het principe van zaaien en oogsten, dat is bekend en dat werkt. Als je God blijft zoeken, eerlijk vecht, plezier hebt, puur blijft en nooit opgeeft, zul je een nalatenschap bouwen dat God eert en generaties overspant. En daar gaan wij voor. Als wij die goede keuzes maken, dan zal dat tot generaties na ons, nadat als wij al lang overleden zijn, dan zullen onze kinderen, onze kindskinderen, die zullen met die erfenis zullen zij doorgaan. En dat bid ik ook voor jullie. Laten we God bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel voor datgene wat u ons beschikbaar heeft gesteld door uw woord. Dank u wel voor uw principes. Dank u wel voor uw voorbeeld. Dank u wel dat u de God bent die ons zo lief heeft gehad, dat u uw enige geboren zoon heeft gegeven. En dat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dank u wel, Vader, dat wij u als onze bron hebben. U bent onze bron van liefde en u bent ook ons voorbeeld. En dank u wel dat wij vernederen ons onder uw hand en onder wat uw woorden zijn en wat u gezegd heeft. En we willen heel graag datgene aannemen wat u tot ons te zeggen heeft om zo onze huwelijken vorm te geven. We willen graag uw glorie zichtbaar maken hier op aarde. We willen dat de mensen zien wie u bent. We willen dat ze dat zien door ons heen. En dank u wel dat u dat ook wilt en dat u daar ook mee bezig bent. Dank u wel dat wij uw principes zo vorm kunnen geven in ons leven. En ik bid dat uw geest ook dat bij ieder te binnen zal brengen hoe zij dat persoonlijk in hun leven kunnen vormgeven. Hoe ze zodanig hun huwelijk kunnen bouwen, dat het sterk is, dat het krachtig is, dat het verfrissend is, dat het leven geeft, dat het elkaar tot bestemming en tot doel brengt en dat het tot in verre geslachten vrucht draagt en inderdaad leven geeft. En ik wil u bedanken voor wat u doet en voor wie u bent. In de naam van Jezus. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God. Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
0: Matteüs 6, vers 33 zegt dan: geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven, dan zal hij jullie al deze dingen geven. Ik denk dat ik dat met mijn verstand wel wist toen ik het huwelijk inging, alleen niet helemaal met mijn hart. En Jezus heeft me een periode dat laten ervaren en laten merken. En al die gebieden waar ik toch nog meer op mijn man vertrouwde dan op hem als mijn bron. Ja, dat is inmiddels omgekeerd. En daar is geloof voor God in de plaats gekomen. Maar een persoon kan nooit de ware zijn. Dat kan die persoon niet aan. Dat legt te veel druk op die persoon. En je partner die kan jou niet gelukkig maken. En ik heb inmiddels geleerd dat ik boven alles God zoek. Hem lief heb. Hem de eer geef. Hem wil leren kennen. En hem uitzoek hoe ik hem kan behagen. En leef door zijn geest geleid.
2: Efeze 5, vers 3 tot 5. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals het past bij de mensen die bij God horen. Stop met vuile paraatjes, grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mijn dochter is 15 en ik sta er versteld van waar op school, ze zit op het gymnasium, waar zij mee in aanraking komt. En dan zegt ze tegen mij: ja, pa, jij bent nog zo groen. Jij weet helemaal niet wat er allemaal gebeurt, zegt ze dan. Maar ik schrik daarvan, want wat ik hoor, wat er allemaal al gebeurt. En als het gaat over drugs en alcohol, de grenzen liggen zo laag. Maar ook op het gebied van seksualiteit. Dat ze zegt: oh ja, er lopen meiden op de gang en die zijn lesbisch en bla bla bla. Het is allemaal zo, ja, eigenlijk verloedering wat er plaatsvindt. En het wordt ook openlijk besproken. En als je dan, en ik zei vanavond tegen haar ook van: die lat leggen we hoog, Sophie. Dus Sophie, mijn dochter, onze dochter. En ja, wij hebben gewoon aangegeven, wij willen dat niet. Dat soort dingen. En we willen haar ook mee bekendmaken dat het woord van God anders spreekt. Het waarheid van het woord van God is zo duidelijk. En deze tekst is eigenlijk zo helder als het gaat over zulke soort dingen. En als er grappen en moppen en onreinheid wordt gesproken, dat je daarvan wegblijft. En dat is echt een bewuste keuze. De verleidingen zijn groot. En ik, zowel voor vrouwen als voor mannen, om daar ook rein in te blijven.
1: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God.
3: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren. Video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Heb je wel eens nagedacht over de bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Carisbiblecollege.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig natuurlijk met het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. We zijn gisteren geëindigd bij Colossenzen 3 vers 15. Het zegt, laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dus dankbaarheid is heel belangrijk. Liefde en dankbaarheid in alles wat je doet. Wees dankbaar. Dan vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dankbaarheid komt weer terug. Nou, hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Hij zegt, laat de Bijbel, Gods woord, overvloedig in u zijn. Niet een beetje overvloedig. Wees vol van het woord van God. En dan pas kan je elkaar onderwijzen. En elkaar terechtwijzen met psalmen, loofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hij zegt, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Dus de Bijbel moedigt ons aan om alles wat wij doen in woorden en in daden, doe dat we het zullen doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, hoe gaat het lukken? Dat is vers 16 daarvoor. Hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kijk, weet je, de mate van hoeveel de woord van God in u is, bepaalt ook uw woorden en bepaalt ook uw daden. Wanneer het woord van God in rijke mate in u woont, wat gebeurt er? Dat betekent dus dat uw woorden altijd vol zullen zijn van de woorden van Christus. U zult alleen maar het woord van Christus willen spreken. Oké? En uw daden zullen dat ook weer spiegelen. Er is een spreekwoord die zegt, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Nogmaals, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Waar de hart helemaal vol van is, dat is waar de mond van overloopt. Dus wat er in uw hart is, bepaalt ook wat uit uw mond komt. En daarom zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Zing voor de Heer, met andere woorden, zing met heel uw hart voor de Heer. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dan zegt hij in vers 18, dan gaat hij eventjes over op huishoudelijke dingen. Dan zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer. Mannen, heb uw vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, sommige mensen hebben dit van gebruikt dat de vrouw is niks waard. Nee, dat is niet waar. Dat is niet wat hij zegt. Onderdanigheid in de Bijbel is niet van de vrouw is niet waard, niks waard. Nee, dat is het niet. Want de vrouw en de man zijn evenveel in Christus. Nou, in het huwelijk natuurlijk zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig. Dus met andere woorden, ik geef vaak dit voorbeeld. Stel je voor dat je met een man, of jullie willen iets doen of zo, en jullie komen er niet uit, jij en uw man. Zeg van, je bent getrouwd. En jullie gaan heen en weer met argumenten. Waarom wel, waarom niet, waarom wel, waarom niet. Je komt er niet uit. Nou, het is aan de vrouw om te zeggen, oké, man, u bent het hoofd van het huis. We komen er niet uit met gewoon argumenteren. Niet discussie, maar gewoon argumenteren. U bepaalt, jij bepaalt, mijn man. U bepaalt, want u bent het hoofd van het huis. En bepaal maar, en dan gaan we gewoon wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Nou, wij zijn ook onderdanig aan Christus. Maar dat betekent niet dat Christus ons domineert. In liefde zijn we onderdanig aan hem, want we zijn zijn bruid. We zijn deel van zijn bruid, moet ik het beter zeggen eigenlijk. Hij is de bruidegom, maar we zijn een deel van zijn bruid. Nou, het is dezelfde picture. Het is dezelfde plaatje van man en een vrouw. Okay? De vrouw is vrijwillig onderdanig aan de man. En de man houdt van de vrouw. Net zoals Christus van de gemeente hield. Nou, hoeveel houdt Christus van ons? Christus houdt zoveel van ons dat hij was bereid om voor ons te sterven. En het maakt niet uit wat wij doen als we vergevenis vragen. Christus zal ons altijd vergeven. Zo dus hoort de man de vrouw lief te hebben. Dus de man is eigenlijk een moeilijkere taak. De vrouw is heel simpel, gewoon onderdanig zijn. In de zin van, eer uw man. Dat is belangrijk, want de man is het hoofd van het huis, oké? Okay? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heer. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Vader, sterk uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Dus met andere woorden, Paulus geeft ons altijd een balans, oké? Okay? Hij zegt, kinderen, gehoorzaam uw ouders. Gehoorzaam uw vader en uw moeder. Dat zegt tegen de vaders. Vaders, ga je kinderen niet expres plagen. In de zin van expres dingen doen waardoor ze moedeloos worden. En gewoon in één keer op een gegeven moment gewoon klaar mee zijn. Wees gewoon liefdevolle ouders. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. In alles wat wij doen, zegt hij, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Dat betekent als je ergens werkt. Doe niet dingen goed omdat de baas kijkt. Doe je werk alsof je voor God aan het werken bent. En dan zal je zien, je zal altijd gepromoveerd worden. Waarom? Omdat dan zul je alles excellent doen. Doe het alsof je voor God werkt en niet voor de mens. En in de wetenschap dat je Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Maar wie onrecht doet, zal onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoon. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op een gelijkwaardige wijze. U weet immers dat u ook een Heer hebt in de hemel. Nou, vanaf vers 2, hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Nu gaan we echt gewoon een paar dingen behandelen. Hij zegt, hou sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons deur van het woord opent om van het getuigenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Hij zegt dus, hou sterk aan in gebed. Dat is het woord volhard in gebed. Volhard in gebed. In het boek van Lucas 18 vers 1 zegt eigenlijk Jezus hetzelfde eigenlijk. Hij gaf een gelijkenis waarin hij wilde zeggen, de mens moet altijd bidden. Lucas 18 vers 1 zegt hij, en hij sprak ook een gelijkenis tot hun met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Nou, ik heb een boek geschreven genaamd Men moet altijd bidden. Men moet altijd bidden en niet de moed verliezen. 160 gebeden voor uw gebedstijd. In dat boek heb ik 160 gebeden met bijbelteksten erbij en uitleg erbij opgeschreven die u kunt gebruiken voor uw eigen gebedstijd. Dat boek kan je downloaden bij ons op de website www.choicenation.nl/shop. Oké, okay? Dan kunt u dat boek gewoon gratis downloaden en ook binnenkort bestellen via de via onze website. En zeg, houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om het van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Dus we zien dus dat toen Paulus dit brief schreef aan de christenen in Colossense, was hij in gebondenheid. Dus waarschijnlijk heeft hij dit brief geschreven toen hij in Rome was. Of voordat hij naar Rome was geweest, natuurlijk was hij een tijdje eventjes gebonden door Festus en Felix. Voordat hij zich had beroept op de keizer in Rome. Nou, opdat ik de geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Hij zegt, wandel in wijsheid tot de mensen die niet geloven. Okay? Wees wijs. Wees wijs hoe je wandelt met hun, want je wilt ze ook winnen van Christus. En dan zegt hij, buiten de geschikte tijd uit. Dat zegt hij precies ook in het boek van Efeze. Als je de brief van Paulus leest, dan kan je een beetje, je kan de dots connecten. Je kan connect the dots. Je kan verbanden leggen. Als je leest in de boek van Efeze 5, spreekt hij hier precies over. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik je tijd wijs, zegt hij hier. Efeze 5 of vers 15 zegt hij: let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Hij zegt dus eerst dus, let op hoe je wandelt. Maar niet als dwazen, maar als wijzen. Weet wat de Heere van jou wilt. Weet wat de Heere van je verlangt. Want dan kan je precies doen wat hij van jou verwacht en wat hij van jou vraagt. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik uw tijd goed. En dan vers 7, Colossenzen 4, vers 7. Al mijn omstandigheden zou Tychicus, de geliefde broeder, trouwe diener en mededienstknecht in de Heere u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw harten zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enige van de besnijdenis.

0: 1, Colossenzen 1, vers 7, lazen wij over hem. En we zeiden dat waarschijnlijk was hij degene die de kerk in Colossenzen was begonnen. Oké, want Paulus was nog niet bij hun geweest. Colossenzen 1, vers 7 zei: zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Ik denk dat Epaphras ook een apostel was. Oké, nou wat doet Epaphras? Hij doet iets heel bijzonders. Hij zegt: Epaphras, die een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden. Dus we zien hier dus sommige gebeden zijn strijdgebeden. Hij zegt: Epaphras strijdt voor u in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Dus de gebed van Epaphras voor de christenen in Colossea was dat ze zouden volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dus Ephesus was een strijder in gebeden. Dat betekent, hij was continu dag en nacht aan het strijden in gebeden. Waarom strijden in gebeden? Omdat er zijn entiteiten die de mens van de wegen van God moet afhouden. Daarom strijden wij soms in gebeden. Sommige gebeden zijn gebeden om te strijden. Epaphras was er één van. Hij streed in gebeden. Hij was aan het woord strijden in gebeden. Voor de gelovigen. Dat ze volkomen en volmaakt vaststaat in heel de wil van God. Nou, uw geloof, jouw geloof is vandaag de dag stabiel. Zeg maar dat je stabiel bent. Omdat mensen hebben voor jou gebeden. Misschien heb je niet door wie dat heeft gedaan. Waarschijnlijk heb je dat niet door, je weet het niet. En omdat mensen voor jou hebben gebeden, jij staat vast in jouw geloof. Zo ook, neem de tijd om voor anderen te bidden. Bid voor de gelovigen over heel de wereld. Bid voor ze. Bid dat ze volmaakt en volkomen vast zullen staan in heel de wil van God. Dat is heel belangrijk. Dat we gebed nemen als onze plicht. Dat we gebed nemen als ons plicht. Oké, en zegt u, want ik getuig van hem die, dat hij een grote heiver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Dit is Lucas natuurlijk, die de boek van Lucas heeft geschreven en ook de boek van Handelingen heeft geschreven. Hij was een arts. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas in de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zou zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente aan de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook die uit Laodicea leest. Dus met andere woorden, Paulus heeft ook een brief aan de kerk in Laodicea geschreven. Maar we hebben de brief niet in de Bijbel. Oké, dus hij heeft meer brieven geschreven dan wat wij hebben in de Bijbel nu. Oké, en zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Here, dat u die vervult. Man. Hij zegt, let op de bediening die u hebt aangenomen in de Here, dat u dit vervult. Dus vervul uw bediening. Vervul uw bediening. Dit is een woord voor mijzelf ook. Als je een voorganger bent, ook al ben je geen voorganger, je bent gewoon een gelovige in Christus. Vervul uw bediening. Let erop dat je doet wat de Here van u heeft gevraagd. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap, de genade zij met u. Amen. We zijn aan het eind gekomen van de brief van de Colossenzen. En ik geloof dat u gezegend bent geweest. En voor nu ga ik je afsluiten. Het is alweer vrijdag. Mis jouw dienst niet aankomende zondag. Mis jouw dienst niet. Zorg dat je erbij bent bij je dienst. Het is belangrijk. Heel belangrijk. Mocht je geen kerk hebben en je bent een gelovige of je moet meer weten over Christus. Wij zitten in Rijswijk natuurlijk. Als je in de buurt van Den Haag omgeving en je hebt geen kerk. Als je een kerk hebt, ga naar je eigen kerk alsjeblieft. Als je geen kerk hebt, kom. Je bent van harte welkom. En we zitten in Rijswijk, Land van Oversteen nummer 6, Choice Nation. En je bent gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen en ik bid dat je een voorspoedige weekend zou hebben in Jezus' naam. Amen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met

0: uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
2: Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In twee andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet en jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.
4: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
5: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man, dat hij Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens door als hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
4: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het lichaam van Christus functioneert in Romeinen 12, vers 4 en 5. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christenen vormen we dus samen een volledig lichaam. In dit lichaam is elk van ons een bijzonder onderdeel, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En ik geef jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
7: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
7: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
7: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
7: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
7: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
7: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
7: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
7: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
7: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
7: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
7: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
3: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is. Juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk.

0: bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De werkweek zit erop.
3: Woehoe!
2: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Dit is de Guard Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Yeah.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Dit is Guard Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

hoop niet dat je heel erg gesmolten bent. Maar ja, dat is aan deze kant wel een klein beetje het geval, hoor. Het is echt de zomerradio met zomerse temperaturen, zeg maar. Dat was Tiki Lau met Spirit Breakout. En die kwam je vorige week ook al tegen in de christelijke top 33. Nieuw winnen op nummer 17. Maar in de christelijke EDM top 12 staat hij deze maand gewoon helemaal bovenaan. Op nummer 1. En ik vind dat nog steeds mooi dat we met die lijst veel breder kijken dan alleen naar eigenlijk ja, wat traditioneel op christelijke radio wordt gedraaid. Pop, rock, hip-hop, worship, dance. Als er mensen massaal naar luisteren, dan hoort het er dus gewoon bij. Ja, dat vind ik dan wel. De complete lijst van augustus vind je trouwens op christelijke top 33.

12 beste hits van dit moment. Noem het maar op, christelijketop33.nl. Van harte welkom in de weekendshow. Wij gaan door met nog zo'n nieuwe binnenkomer uit de top 33. Een heel jong mannetje, ja, een tiener gewoon nog. Tate Butt met My Defender. En daarna nieuwe muziek van Sydney Alexander, Something Good.

Dit is de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Sydney Alexander met Something Good hoorde je zojuist voorbij komen. En we blijven nog even in de muziek die vorige week tijdens de christelijke top 33 voorbij kwam. Want er staan er nu twee achter elkaar klaar. Lana Crawford kwam met Living Room Floor. Living Room Floor, zo ja, even goed zeggen. Die kwam nieuw binnen op nummer 27. En Micah Tyler vinden we met Perfectly deze maand op nummer 30. En daarna gaan we naar een band waar we de afgelopen weken nogal wat aandacht aan hebben besteed. 363. Na bijna 11 jaar is er weer een volledig nieuw studioalbum, Voyage. En Seeker is één van die 10 tracks daarop. Op christelijketop33.nl staat inmiddels ook een uitgebreid achtergrondverhaal over de terugkeer van John Ellis en 363. Maar nu eerst Lana Crawford. I'm

363 met Seeker. Wat ik bijzonder vind aan die terugkeer is dat het niet voelt alsof John Ellis probeert om 363 uit de motteballen te halen en nog één keer het oude kunstje te doen. Dat had heel makkelijk geweest overigens. Gewoon de gitaar weer oppikken en verder gaan. Voyage gaat juist over wat er in die tussenliggende jaren is gebeurd. En dat heb je vorige week ook kunnen horen in het interview wat ik met hem had. Uitputting, geloofsvragen, afstand nemen en uiteindelijk opnieuw ontdekken waar het allemaal om begonnen was. Dat hele verhaal kun je ook lezen op christelijketop33.nl. En muzikaal schakelen we nu behoorlijk eigenlijk 363 eruit. En hiphop erin. Ja, Hulvey samen met Connor Price. Leuk achternaam trouwens. En Automatic, die stond vorige week ook in de top 33. Deze maand staan ze op 32, om heel precies te zijn. Daarna Andrew Rip en Jervis Campbell met Hold Me Up.

voor de muziek van Andrew Rip en Jervis Campbell. Hold Me Up in de weekendshow op God Radio. En even terug naar die lijsten van vorige week. Want naast de grote top 33 hebben we natuurlijk ook de tip 12. De platen waarvan we denken, of beter gezegd waarvan de cijfers beginnen te vertellen, dat ze onderweg zijn richting de hoofdlijst. Praise Panda staat daar deze maand op nummer 6 met Your Love. Vorige maand nog nummer 2, dus hij zakt wel iets. Maar hij blijft nadrukkelijk in beeld. Je vindt die tip 12, zo heet hij eigenlijk, de top 33 en de aparte EDM, de Nederlandse en de praise- en poplijsten, allemaal op www.christelijketop33.nl. Go check that out. Nu eerst Praise Panda, daarna

0: praying.
1: Dave Turner met Somebody's Praying. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op Galt Radio. Ja, waar anders? En als je vorige week naar de top 33 hebt geluisterd, dan weet je dat Joshua Queen momenteel behoorlijk stevig vertegenwoordigd is. Demons staat deze maand op nummer 2. Maar ook de plaat die ik nu voor je klaar heb staan, doet het uitstekend gewoon. Make Heaven Crowded staat op nummer 7. En dat is precies waarom ik het leuk vind om zo'n lijst een week later niet meteen weer in een la te stoppen. Het vertelt ons welke platen op dit moment werkelijk leven. En die kunnen we dan vervolgens natuurlijk gewoon tegenkomen in de weekendshow. Ja, doe eens gek. De hele lijst kun je overigens nog eens even terugkijken, als je dat zou willen, op www.christelijketop33.nl. Joshua Queen dus, en daarna Lunexus met Never Be.

Als ik heel eerlijk ben, hè, en ja, dat ben ik af en toe, dan is dit toch wel een van mijn favoriete EDM-nummers. Lunexus met Never Be op God Radio. Wij gaan richting het laatste stukje van dit uur. En ik heb nog twee mooie samenwerkingen voor je. Eerst Phil Wickham, en die werkt dan weer samen met Kane. En dan heb je een plaatje dat heet God Is Good. En die versie verscheen eerder dit jaar en staat ook op de uitgebreide editie van Wickham's Song of the Saints. Ja, dat is een album. Voor het geval dat je het mocht afvragen. Daarna sluiten Zach Williams en Ben Fuller aan met Wait For Me. Die laatste hoorde je vorige week ook nog in de christelijke top 33. Drie plaatsen omhoog en deze week op nummer 21. Deze maand, sorry, ik moet even wennen aan het feit dat het geen wekelijkse hitlijst meer is. Deze maand op nummer 21 dus. Dus als je na deze weekendshow nog even wilt neuzen door alles wat er momenteel gebeurt in de christelijke muziek, christelijketop33.nl. Niet alleen de lijsten, maar inmiddels ook nieuws en achtergrondverhalen. Nu eerst Phil Wickham en Kane, God Is Good.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws. Counting down!
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Wederom een hele goede middag en van harte welkom terug in de weekendshow. Het nieuws is zojuist achter de rug en het tweede uur is van start gegaan. KB, een no big deal met God a Reason. Vorige week hoorde je hem natuurlijk ook nog in de christelijke top 33. En daar staat hij deze maand stabiel op nummer 20. Maar degene die nu komt, die doet het eigenlijk nog een stuk beter. Ja, Forrest Frank kwam met To Step the Enemy rechtstreeks binnen op nummer 6. En dat zegt wel iets over hoe snel nieuwe muziek tegenwoordig kan bewegen. Je hoeft niet eerst maandenlang ergens onderaan te bungelen voordat een plaat groot kan zijn. Nee, de actuele lijst vind je trouwens nog steeds terug op christelijketop33.nl. Ja, ik blijf het maar even noemen. Forrest Frank dus, To Step the Enemy. En daarna Asian G10 met

XNG10. Ja, je zal het vast op een bepaalde manier uitspreken, maar ik heb geen idee hoe. Dus ja, ik noem het maar gewoon met de letters. Ja, hold me up, hoorde je juist in de weekendshow dus. En nu krijgen we 3 platen waarbij ik toch weer even terug moet naar die top 33 van vorige week, hoor. John Reddick staat met Holding On en Praise God deze maand op nummer 22. Daarna Elevation Rhythm en die zitten echt in een totaal andere categorie. Thank God I'm Free staat op nummer 4, terwijl Washed zelfs op nummer 1 staat in de maand augustus. Ja, deze maand dus. 2 tracks in de top 4 dus. En daarna Sarah Reeves met Overnight Success. Die staat nog net buiten de hoofdlijst, maar inmiddels wel op nummer 2 in de christelijke top 12. En dat begint dus behoorlijk aan die deur te kloppen. I've been

soms heb je van die platen, ja hoe zal ik het zeggen? Die zijn ontzettend goed. Ze klinken lekker, ze zijn leuk. Maar ze vallen net buiten die top 33, zeg maar. Waardoor ik ze toch niet in die lijst kan zetten. Sarah Reeves is er daar eentje van. Overnight Success. Nummer 2 in de tip 12 op dit moment. Dus eentje om de komende maand heel goed in de gaten te houden. Laat ik het zo zeggen. De streams doen het overigens wel een stukje beter. Dus het zou zomaar kunnen dat ze komende maand wel in de top 33 gaat verschijnen. Alle lijsten kun je trouwens bekijken via christelijketop33.nl. En daar vind je tegenwoordig ook het laatste christelijke muzieknieuws bij. Wij gaan door met Matt Maher en Gonna Be Alright. Daarna krijg je een van de grootste cijfers uit de top 33 van augustus. Dex stond vorige maand nog op 28 en schiet deze maand 19 plaatsen omhoog naar nummer 9 met God Can You Hear Me. Een titel die meteen duidelijk maakt dat dit niet bepaald een oppervlakkig liedje is. Maar eerst, Matt Maher.

God, Can You Hear Me? Van 28 naar 9 in de christelijke top 33 van vorige week. Tenminste, van deze maand, die vorige week is uitgezonden. Ja, zo moet ik hem zeggen. En ik vind dat persoonlijk een van de interessantste platen in de lijst, als ik heel eerlijk moet zijn. Want juist omdat hij niet klinkt als het standaardplaatje dat mensen soms bij, ja, christelijke muziek hebben. Het is rauw, het stelt vragen en het klinkt alsof iemand, als iemand die daadwerkelijk tegen God praat vanuit, ja, waar hij zit, zeg maar. En ook dat hoort wat mij betreft gewoon thuis op christelijke radio. We gaan door met God's Warrior en Open Eyes. Daarna Anne Wilson met, samen doen ze dat met Cole Swindle. Ja, nou ja, goed. Leuke tongbreker. Nou ja, goed, niet helemaal. Cole Swindle. Ja, zie je wel. Lukt me wel. Still Duke steeg deze maand 3 plaatsen en staat op nummer 33 in de top 33.

Wilson en Cole Swindle met Still Do. En we blijven nog eventjes bij de christelijke top 33, want We The Kingdom staat er deze maand ook in met hun nummer Rescue Me. Wel eentje die terrein verliest, dat moeten we er dan wel weer eerlijk bij zeggen. Van nummer 18 naar nummer 25 gingen ze deze maand. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een hitlijst. Ja, niet iedere plaat kan alleen maar omhoog. Nieuwe releases komen binnen, andere nummers die krijgen meer streams. En zo ja, blijft die lijst gewoon bewegen, zeg maar. Ja. Op christelijke top33.nl kun je die beweging iedere maand helemaal terugzien. Daarna heb ik Bunray voor je. Time to Rise staat deze maand op nummer 12 in de Tip 12. Eerst gaan we We The Kingdom draaien met een prachtige nummer, Rescue Me.

naar het einde van het uur. Ja, zo gaat dat soms, hè. De tijd vliegt, de tijd vliegt. Bon Ray hoorde je zojuist met Time to Rise. En Time to Rise, dat betekent soms ook dat je moet opstaan en even de deur moet open doen voor de reclame en het nieuws. Ja, dat ga ik zo meteen overigens even doen. Time to Rise is overigens nummer 12 in de christelijke tip 12 van augustus. En voor het laatste blok van dit uur hebben we nog twee namen die je vorige week ook in de top 33 voorbij hoorde komen. Bailey Zimmerman en Brandon Lake zijn er daar eentje van. Dat zijn eigenlijk de grote winnaars met Just Believe. Gaan maar liefst 18 plaatsen omhoog, van 29 naar 11. Daarna voor King & Country met Miracle. Die gaat juist de andere kant op en zakt van 11 naar 28. Ja, ook dat gebeurt. En daarom, daarmee zie je waarom zo'n maandelijkse lijst gewoon interessant blijft, zeg maar. Eén momentopname zegt helemaal niks, maar de beweging vertelt uiteindelijk wel het verhaal. Alles nog eens rustig bekijken kan op www.christelijketop33.nl. Ik blijf het gewoon net zo lang zeggen totdat je naar die site gaat. Nu Bailey Zimmerman en Brandon Lake, Just Believe.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Welkom terug in het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Ja, het is buiten ontiegelijk warm. Hè? Het moet wel 50 graden zijn, denk ik. De mussen vallen van het dak. En wij zitten er maar een beetje ineengezakt. Wij, hè, onszelf zo rustig mogelijk houdend. Om niet te bezwijken onder de hevige temperaturen, zeg maar. Ja, sommige mensen denken van, wat stel jij nou toch eraan, joh? Ja, dan moet je de airco's uitzetten, hè? Voel eens even wat wij voelen, zeg maar. Goed, Hulvi met Dave hoorde je aan het begin van het laatste uur van de weekendshow op God Radio. En ja, dit uur wil ik naast gewoon heel veel goede muziek ook af en toe even wat anders laten horen.

shine for my whole lifetime. Spawn to shine.

Simon Miles en Alice Andrew met Born to Shine hoort is juist in de Weekend Show op God Radio. En als je dat hoort, dan is jouw weekend, als het goed is, begonnen. En als het niet goed is, ja, dan zou ik toch een andere baan gaan zoeken. Ja. Goed, dat gezegd hebbende, voordat we straks wat dieper het verhaal induiken, eerst gewoon even weer wat muziek. Matthew West met Good, daarna Torrin Wells en What a Miracle Feels Like. En vervolgens wordt het tempo toch nog een klein stukje opgeschroefd met MC Nice en Move a Little. Drie totaal verschillende geluiden, maar dat is precies waarom ik christelijke muziek anno 2026 veel interessanter vind dan het veilige midden wat het soms jarenlang is geweest. Hè? Ja, waar we in zijn vastgezet, zeg maar. Pop, soul, gospel, hip-hop, dance. Het hoeft echt niet allemaal meer hetzelfde te klinken om dezelfde boodschap te kunnen dragen. Matthew West, Good.

is totaal anders dan je eigenlijk in het veilige midden van de christelijke radio gewend bent. Maar nog steeds behoort het toch tot de christelijke muziek, zeg maar. En het draagt een boodschap. Dus ja, why not? Ik zei het eerder al, achter de schermen van de christelijke muziekindustrie is lang niet alles zo mooi als het op het podium lijkt. Neem bijvoorbeeld de Newsboys. Jarenlang een van de grootste namen in de christelijke muziek, met Michael Tate als het gezicht.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Halleluja. Die staat deze maand trouwens op nummer 2 in de Christelijke Praise and Worship Top 12. De complete lijst vind je natuurlijk op christelijketop33.nl. Goed, nog even terug waar we het net nog even over hadden. Namelijk de christelijke muziekindustrie en dat het daar ook nog wel eens fout wil gaan. Het gevaar ontstaat volgens mij wanneer we een christelijke artiest bijna automatisch gaan verwarren met een geestelijk voorbeeld. Een goede song maakt iemand nog niet geestelijk gezond. Nee, een podium maakt iemand niet integer. En succes is al helemaal geen bewijs van Gods goedkeuring over alles wat er achter de schermen gebeurt. Juist een christelijke industrie zou ruimte moeten hebben voor waarheid, correctie en verantwoordelijkheid. Ook wanneer dat commercieel pijn doet. Anders wordt het geestelijke taal aan de voorkant en gewoon showbusiness aan de achterkant. God Sham nu met Heaven in My Veins, daarna Franny Cash en Jesus All Along.
1: God Radio staat aan.

Pieces All Along. Je luisterde naar Franny Cash in de weekendshow op Galt Radio. En dan komen we bij iemand die het probleem van een totaal andere kant heeft meegemaakt. En met het probleem bedoel ik natuurlijk de christelijke muziekindustrie. Ja, waar we dit uur toch nog eventjes een klein beetje op ingraven. John Miles van 363. Vorige week had ik een uitgebreid gesprek met hem. Geen groot schandaal had hij. Hij had geen dubbelleven. Maar een artiest die door het voortdurende reizen, de druk en zijn ervaringen binnen de Amerikaanse christelijke muziekindustrie uiteindelijk zo uitgeput en teleurgesteld raakte dat zelfs zijn geloof eronder begon te bezwijken. En Alice beschrijft een wereld waarin achter geestelijke woorden ook commerciële belangen en ongezonde machtsverhoudingen kunnen zitten. En dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Want christelijke muziek hoeft niet minder professioneel te worden. Integendeel. Maar misschien moet het wel iets menselijker, eerlijker en vooral werkelijk christelijker worden achter de schermen. Het volledige verhaal van John Ellis staat op christelijketop33.nl. Eerst Kane met Living Water, daarna 363 zelf met Voyage. Die staat deze week op nummer 7 in de Tip 12.

zo komen we alweer helemaal aan het einde van de weekendshow van deze week. Ja, deze hele warme week. 363 met Voyage Audio. Dat is de plaat waarmee ze zojuist zijn teruggekeerd. De band 363 uit het prachtige Zuid-Afrika. En misschien is dat wel een hele goede plaat om dit onderwerp ook mee af te sluiten. Met dit onderwerp bedoel ik dan de christelijke muziekindustrie, waar ik dit uur even het een en ander over liet vallen, zeg maar. Want het verhaal van John Ellis eindigde niet met boehoe, christelijke muziek heeft mij beschadigd, dus weg ermee. Nee, hij is terug. Maar anders. Na jaren van afstand, vragen en herstel maakt 363, ja, doen we praten dan, maken ze opnieuw muziek zonder simpelweg te proberen het oude succes opnieuw te creëren. Voyage is juist het resultaat van die hele reis. Ik vind het een prachtige plaat, een prachtig resultaat ook vooral. En misschien zit daar ook de hoop voor die industrie. Niet doen alsof er niets gebeurd is. Gewoon alsjeblieft niet doen. Niet het christelijke merk beschermen ten koste van mensen. Maar waarheid toelaten, fouten benoemen en opnieuw bepalen waarom je überhaupt muziek maakt. Op christelijke top 33.nl vind je zowel het verhaal van 363 als het uitgebreide artikel over de Newsboys. Ja, want daar is wat nieuws over. De eerste zanger van de Newsboys heeft namelijk een boek geschreven over zijn journey. Zijn weg bij de Newsboys. En dat lijkt heel erg veel op dat van Michael Tate, als ik het eerlijk mag zeggen. Daarover lees je dus meer op christelijketop33.nl. Wij gaan naar de laatste twee van dit uur. Eerst Tasha Layton met Meet Me in the Valley en daarna Brandon Lake samen met Nick Jonas met The Author. Ik wens jou een prachtig weekend toe. Volgende week zijn we er weer en graag tot dan. Can't see.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke

0: Christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

jij je geloof verdiepen. De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in

0: echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
1: God Radio, het geluid van hoop.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. Counting down.
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we uit de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome, waar hij schrijft: stem je gedrag niet af op deze wereld. Word een ander mens met een nieuwe gezindheid. Dan ben je in staat om uit te maken wat God van je wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Romeinen 12, vers 2. De Duitse verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer vroeg in de jaren 30 aan zijn studenten om elke dag een half uur stille tijd te nemen voor meditatie. Ze kregen de opdracht om aan het begin van de dag slechts één Bijbeltekst te overdenken, om te ontdekken wat het woord van God hen persoonlijk te zeggen had. Bonhoeffer zei: we vragen niet wat het woord anderen te zeggen heeft. We bereiden geen preek voor, maar wachten op grond van de belofte dat Gods woord nooit leeg tot hem zal terugkeren en bewaren het in ons hart. Onze eerste gedachte en het eerste woord van elke nieuwe dag behoren God toe. Pas dan kunnen we die dag als een geschenk van God ontvangen. Mooi. Geïnspireerd door Bonhoeffer heb ik mezelf aangeleerd om op het moment dat ik wakker word mijn eerste gedachten en mijn eerste gevoelens naar God uit te laten gaan. In het besef dat Hij er is, dat Hij me ziet en dat Hij mij hoort. En aldoende heb ik mezelf getraind om bij alles wat ik doe en denk op God af te stemmen. Niet alleen in de vroege morgen of in de late avond, maar de hele dag door. Bidden en Bijbellezen is voor mij vooral afstemmen op God geworden. Je wordt stil en je stelt je innerlijke radio af op het horen van Gods stem. Geef God de ruimte om in je gedachten binnen te komen, om je duidelijk te maken wat Hij vandaag tot jou wil zeggen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau-Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau-Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we, dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
1: God Radio, het geluid van hoop.
2: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
3: This week I've been sharing with you about the baptism of the Holy Spirit, which is where God empowers you.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Release the host.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 uur naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Halleluja.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.